0: Ik heb een andere hoerspie. Ik heb een andere hoepre hier. Ik heb een andere hoepse, een andere hoepse hinder. Oh, ze hebben een andere hoepse.
1: Ze kinderen, ah ja.